0: Wat wel een vreemd dat paspadaal komt, hè? Maar zegt er best dus een oom.
1: Ja, een oom komt nog.
0: Ja, ja, ik ben echt maar hierom, hè. Ik ben echt maar proberen op een geel komen. Wat maar een oom met dat. Maar, ach, jojo. Maar zegt er een pitte, is dat zo. Nee, mijn voet is zo stijf. Ik kom daar niet op. Nee, nee.
1: Dat moet je doen en niet aan mijn
0: benen. Nee, nee.
1: Hoe kun je me van deur zijn?
0: Van deur zijn, hè?
1: Ja, dat kan niet op mijn vermeer. Ja, maar aan wel.
0: Ja, dat zal ik maar proberen. Ho! Zo! Nee, nee, ik kom niet op mijn benen.
1: Dat zoek me met een tijdstip.
0: Ach zo, wat me. Ben ik maar wat spijt daar geen idee.